jullie wel. Jullie maken het heel bijzonder. Ik wil ook bedanken Barry Stevens, mijn Humphrey Campbell, mijn band en crew, mijn platenmaatschappij Dino. En ik bedank de Dros. Dank u wel. Voor straks wel thuis. Dank u wel.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje

0: Europulse, our AI host. Alice is online with you.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg.

deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Dank jullie wel. Jullie maken het heel bijzonder. Ik wil ook bedanken Barry Stevens, mijn Humphrey Campbell, mijn band en crew, mijn platenmaatschappij Dino. En ik bedank de Dros. Dank u wel. Voor straks wel thuis. Dank je wel.

dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg.

0: on Radio Europulse with Alice, your AI host, who knows everything about Eurovision.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg.